wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

wat ik zie? Of is alles grief?

dol lopen met zijn grieze boord. Zijn lange horen nat en vies van vet. Hij vraagt de mensen om wat geld voor het slapen. Nee, echt niet voor het bier. Geef iemand stoel, dan heb ik wel weer genoeg.

vaker wel te horen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kuttelvis eerste. Worden in melke zo onderdoens als ik verscheur. Stit toen ik ga, dat ik even aan u vul.
1: Stit toen ik ga, dat ik even aan u vul. Even aan u vul.
0: Vinger huilt,
1: mijn vinger huilt.
0: Het imke kuilt,
1: het imke kuilt.
0: Het dut en draait,
1: het dut en draait.
0: Het heft zich.

Geluk van je jeugd, goede lood te passen. Of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat vaart, dan kom je al snel aan de brood. Dan smaak een glas raja's, nou jus d'orange. Heet een ijsblad van het noorden op de plein. Op zondag voor sausjes, daar waren onze chips. Ja, eigenlijk waren we al gauw.

Zit op de broodstaf en daar zag je op een spoor. Dan komt toch altijd te kort. Dan aten we nog poffert en bonen op de weg. Zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie nooit, je bent me er een. Wie zien gewoon business life. Vroeger, vroeger, laat gij de tijd toch vloeien.

0: antech nae bride, zes kleine kinder boys wel hadden gehoid. Heldje wel geboren rond 1900, waren schier poetje wat wij bewonderd. Dachten zij voor de foto vrouw kwam, het scheelde nooit veel of hij was van ons hoofd. Nam op dat moment in zijn mama van hem gewoon, let je Joost en Heldje wel in stonden. Joost was wel beter twaalf heeltje schuld. Verleuk jong had er nooit meer veel geduld. Ah, weken om mama onder toden, onder de toden, maar aan haar licht begroven.
1: No.

café. Ze kregen het aan de stad met een Marseillais. Held Joe stond gewoon in te kieken. Maar de eigen mooie kogel kon hij nooit ontwieken. Held Joe bezweek is van een hoorn. De treintje en kanelen zal in nog staan. Haar weken op haar onder toon. Onder de toon wordt Held Joe licht begroeven.

studententiet. Een gelukkig bestaan na een Stanhemse spiet. Knelers het live vrouw in zijn leven. Twee mensen naar vol, honger kon geven. Knelers en Jacoba lopen zo'n naar de toden. In de deur, waar ze bij haar ben geboden. Dinner boys, glik Knelers voort. Zien haar, ze het voor de laatste keer.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oudschaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

하십시오. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.

Laat nu mijn hand maar los, mijn kind. Noem maar ik alleen nog gewoon. Ik weet niet of ik de weg kan vinden en heb ik mijn beste willen doen. En als ik ervoor niet meer zou weten.

want de plek waar ik hen ga, dat is voor je honder geen steen. Maar hij wordt goed verzorgd door, zegt hij, de roesering is zijn wicht.

tot een kind. Hij is anderhalf jaar en hij lep al geweldig gezwind. En zijn stemmerin komt er smangs helder in de muut. Ze blijft staan en genut van dit beeld en van dit geluid. Word maar heel erg gelukkig, mijn kereltien, zegt ze dan zacht. En ze denkt aan de tiet die

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa en vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: kannst einen Deutschen Stoner lang hören.
1: Mit Hanglippen.
0: Ja, ich würde dir vorstellen, dass das Volk, was an der Stammtafel sitzt. Du zaten Hendrik, Jansi, Albert, Dines, Rikes en ja Job. De laatste drugen jagen zoet hij met zijn gemse weer erop. Ik ga een Reebok schieten, Ruben, want ik weet nul waar de zit. In dertien bossie, morgenavond valt de ei dat maar wit.
1: Ah jong, ja, morgenavond gaat het eraan.
2: Zowa.
1: Morgenavond kan ik wachten, dus...
0: Nou. Het zal ons eens nee doen, zitten de ander.
1: Want

0: Nou, dat is een gaddie, zeg maar, voor de toogjes drukken. Maar je vindt iemand niet slim.
1: Wel, leer jongen, je vindt allemaal niks van.
0: Ja, nee, je vindt wel lekker warm aan de voeten, hoor.
2: Jawel, hoor.
0: Ja.
1: Nou, maar jongens, nou, we zijn nog bij dadelijk compleet. En we nemen je nu niet met op jacht, op de hoog zitten. En dan moet je heel stil wezen, want... Toen maar, hij al een kans krijgt. Dus hij nog even hoesten wil, dat mag nog even. Maar dan ook niet weer.
3: En de andere avond sleup Jan Job en Dirk zien bos in een muur. En toen er zat, toen dacht de, oh wat is het hier stil in de natuur. Zijn er slim van overtuigd dat hier die reebok komen zal. En die was hem in verbeelding al aan het slachten op de stal.
1: Oh ga jongens, die zag het al helemaal voor zich.
0: Zo'n 14, 15 kilo vlees.
1: Nou en gewee mooi aan het in de keuken.
0: En het veller in die jaar daar verzegd aan zijn neefie. Kut hem.
1: Ja, je moest hem alleen nog even scheten.
0: Precies.
1: Maar hoe is, stil is. En toen zo ineens, gekraak in het bos, het ging er slim omheer. En Jan Job dacht, oh, daar komen. En die richtte.

0: No. Vi må ikke love mere.
1: Oh, wat vuur jij op in hellig, maar die hield zichzelf maar in. Ik dacht ik moet.

0: maar knap, jongens.
1: Zie, weet niet wat het is? Dat is heurig. Dat valt op.
0: Ja, jongen, maar die kregen maar niet doet, hè?
1: Alle wist woorden, de patroon erop.
0: Hult niks.
1: Niks.
0: Maar weet je wat het is, jongens? Dat trekt volk aan.
1: Nou.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
1: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
0: En dus was het feest in Madrid.
2: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
0: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

volgen de laatste tijd. Bandjes die weer bij me kon komen. Zoals ik leest bij het eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers. De Big Bones, de Big Bones. Ze waren er allemaal, behalve Bassus Gerard, dat je tijd kwam was. Van tot die dan doe je, zei Gea, de vrouw van zanger Elcio. Gea was vrouwen de koningin van het maakplein en zo dan. En alle kerels wonden onder de brommers kieken. En de mooiste deden dat dan ook.

Schuur mijn zin op, zo'n lot en kwam. Was al een Eltje op die man. Eltje had een busje van de band. En dat was wel zo warm en dan kwam die winterdag, zeg ja. Night for Lord, dat was een lutje Eltje. En moesten we weer makkelijk de brommers laten zijn. Drie kinderen en duizenden Marlboro's light. Lothar was moesten er wel afliggen, ja. Eltje had ons niet herkend. Zijn mooie windschoten rokkapsel was verschonden. Er waren nog een oorhaard, zat verstapt onder John Deere, ja. De rumme gossel was al doen, dat feest nog begonnen moest, dus die was niet slim zo veranderd. Lutje Eltje speelde bas, en nu weer jonkie met blond pruggie hoor, horen wel een hele portie al in smeren. Achter Turbo zat Kees Groting, die er in de titel en op die was, omdat hij voor een elektronica zo op knol had. Was wel zo handig voor de snoepje eruit van de jongens. Kees had winkel overgenomen en was nou de trotse eigenaar van huilen keken wit goud zo.

0: Door Albegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
1: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
0: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Er was een tijd dat ik het mooie nooit meer zag. Er leefde op gewoontes, dag na dag. Het was een tijd met ontiegelijk veel gedoe.

Touw kwam stoel. Touw kwam stoel. Alle blauwe kreeg van mij op eins gezond.

rust. In al die duisten stel ik die den volk gerust. Er ben wie bij de staker in de street van het gedoe. Want dat is toe.

al klein boetje ben weer voort op mijn gedachten. Blieden in mijn haar, dat doet mijn pine wat verzachen. Als du loter groot bist en voor die potjes zorgt. Maar zover is nou nog nooit volgens mij als het alweer dust.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
1: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
0: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

Het bos, de haai, hier voel ik me vrij. Hoe schoon de wereld is. Ik heb hier al zo dik gefietst.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten eraan kwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen en ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

geweest, nego ik emigreerd, dan loor ik mijn loopschouw reanimeren. Ik zou nooit Timbuktu touw en nooit Tibet doe huurst, mij nooit jammer, of rauw me vreerd.

type mens? Of ligt het werkelijk allinnig maar aan mij? Want als ik boschuppen doe in de stad, nou volk, ik vind het toch wel wat. Dat wachten in zo'n lange zwingende rij. Wachten op je beurt, als de vuur je in erg zeurt. Of zegeltjes, of de actie van de week. Kreeg ik de kriebels in mijn bin, en ik trap een buurman op zijn tien. Die zenden voort, mij stiekem weer kek. Ik ga bijna nooit naar een grote supermarkt. O, door voel ik mij niet erg op mijn gemak. Als ik even stilsta en wat pak, dan krijg ik zo'n kar haast op de hak. Hoge te velden, die hangt er zo wat bij. Een vrouw gebruikt de elleboom, ze wringt zich door een lange rij. Kwartier die winkel, blijf je heel lang bij. Het is voor een mens vast niet zo goed

met een grote bek. Giet voor zijn beurt, ik lik wel gek, maar ik zeg niks. Alweer een beurt voorbij. Ik ga bijna nooit naar een grote supermarkt. O, daar voel ik mij niet erg op mijn gemak. Bij ons is ook een supermarkt. Je gaat er heen zo tussen het werk. Je praat met een kander of een neigjes in het dorp. De bakker slaat.

in erg zeurt over zegeltjes of een dubbeltje te veel. Heb ik geen kriebels in mijn bin en ik trap geen ene op de tien, want wij rabbelt met

gemak. Nee, dit hij niet in een grote stad. Bij ons door heur hij nog eens wat. Over het weer en Loes haar zwangerschap. Over Jans in Caprion.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

en dan moet je nagaan dat ik nog helemaal niet verteld heb dat Almelo de hoofdstad van Nederland is. De Armeense hoofdstad. Kun je van Amsterdam niet zeggen.

door, veel mens ik vrie. In Riest, Goor en Enter, in Latrobe.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

ook zingen. De klasgenoten van vroeger, ding wel eens aan de school. Gister ook nog weer. Zondags zomers was kunstsmoke op Duitse televisie. Ze pruit met een rode stem en schoot.

ik me niks. Ze hebben met een grote schier een stuk uit mijn leven voortknipt. Het is net of die als water door mijn handen glipt.

Soms was voor mijn gitaar en alle rock en roll. Maar het leven was meer en soms ook stoer, door komst pas loter achter.

op haar vast. In ons hoofd of in een kast. Vuil de druk en het vuil dus last. Wat maakt me wel bewuster. In deze soberheid. Zag ik de kracht en menselijkheid.

0: net som Vindbylassies chef.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

Wat bieden mais en groen aan de zware bewolkte luchten? Leg die mystieke asfaltbaan te midden van die leegte, hoe onschuldig leggen door. Maar aan die weg van niks naar nergens, op de duur.

geveld. Trots stunnen door te staan. Gaf kleur aan drukke lijm. Nu is het met hem dan, hij vul. Het was maar hem. De zagen door zijn werk. Hij vul zo van de benen. Hij was niet meer zo sterk. En Spiet had er geen ene. Want hij was al bent hier. Ziene dagen die waren de telt. Ziene takken deden zeer. Door hem is hij een veld.

0: Tina binnen schaarsen, dan krul ik zijn beddy en weer van voor naar achter naar de schoenen. En dan draai ik de hakken beddy en dan heb ik zo weer warme voeten. En dan kan ik er zo weer zien. Dus de kooltine, daar ben ik niet bang voor.
1: Erik, wil je ook wat drinken?
0: Nee, ik hoef niet.

0: minder niet apart verhaal. Dat is lopen op skazen en onder Ruud en even een matter ertussen zitten. En het is een kruk van links naar rechts. En het is eigenlijk een sensatie dat ze doen.
1: Erik, wil je wat drinken?

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

op in het duister, het is al ont. Ook de muziek, het zoele lijf, ogen lacht, zo fel beloofd. Zeg toch joh.

dat ik hem nooit meer zie. Ik heb nog genoeg foto's, maar echter is het niet. Kan haast hem niet gelukkig.

Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.

In Berre wordt de meeste leu geboren. Dat is het eerste wat je in het leven kring te zien. I denkt nog niet wat is mijn lot beschoren. Of wat oemo voor oe heeft mutten lien. In Berre krie ook vaak de les te rusten. En door met is het leven dan gedaan. Maar wat er in die tussentijd gebeurd is, door heeft Berre nooit een boek van Lezedan. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, daar kan je prekken, zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang, want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang, het zwiegen. Early.

Ik ben niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van kolen voeten. Dik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het berren een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Ne zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig i in berre op oenen keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in toes. Maar kumpe dan weet dat geest niet weten. Doet net als slaapt, bin stille als ne moes. Maar als dat alle berre is kon spreken. Och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een, van oe, dat kan je oprekken. Zul dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n berre, dat heeft zo velle zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Meer wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen leert.

raad van de plauwschilders. En het gras is hier toch groener, hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de plauwschilders. En het gras is

en houten. De rode doeken die liegen hoersblauw en dame liegt hier riek. De zonne zet het laan in brand van de plauwschilders. En gras is hier toch gruiger, hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de plauwschilders. En gras

Ik lui bij mijn toestout en kwam ik niet buur meteen. Maar eerlijk man, wat was wat meer de reen. Met al die nachten was voor de boel een straf. Maar het is weer terug en

Engels nog zo kan ik wassen en jong geweest. Zes 20 jaar geleden, toen kwam ik over het leest. Mijn leven tiet, wat is toch mooi wit lauwers

Helfer! Dann passt das, ja?

NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

as kind vroche vaak wes op nalen nusselen is met zijn raad.

zag al dat moois heenig verdwien. En mais en zout huskes verschien. De alle erven die u nog kent, kunt slechts verdaan als monument. Slechts verdaan als monument.

on me nog mis. Zodat er niks meer over is dan een dooi in zee.

tafel waar mijn glas op staat. Heeft veel gezien, veel meegemaakt. Dat is dat mooi geleefde ding. Ter praten kom. Dan vertelde hij over deze kroeg. De verhalen, de ruzies en al het gezoek van de liefde. Die uiteindelijk alles overwon. Maar hij zwijgt. Als een man. Zoals alleen een man. Zwijgen kan. De nerven in dit tafelblad zijn als de rimpels. In mijn gelaat zijn de sporen van rook en van bier. De muziek staat zacht, de kachel brandt. Vervlogen tijden aan de band. Ach man, ik ben zo gerre hier. En ik zwijg als een man. Zoals alleen een man zwijgen kan.

Dus als je vraagt, heer, ga het wel. Je bent zo stil en je zegt niet veel. Weet dan, mijn lief, ligt niet aan jou. Maar een man is soms zijn woorden kwijt. De belofte, de schuld en de spijt. Als ik toch praten zou. Maar ik zwijg als een man. Zoals alleen een man zwijgen kan.

Ik ging op de fietsers de rove stegen in Durkum, zo'n richtige nebouwwiek. Zie bouwden der flats, zie bouwden der lege, zie bouwden voor arm en zie bouwden voor riek. De rieken heb huizen verstopt in de hagen met grasvlaktes.

Mensen, sie bünd niet echt rieke, sie bünd ook niet arm. Sie hebt nog niet alles wat sie sollen wensen, maar een eigen heert heb ze, gemuurlijk en warm. Ze spoor

Smiezen geen huis werd verkocht, of ze werd er wel van. Ze zullen het liefst elke nekommer kiezen, want de stand van de buurt door kumber op aan. Verzukkel u, is het dan ook slim verdrietig aan ander volk, die

alle ding voor wat anders gebruiken. Want leugstand kost centen, dat spruk jo voor zich. Een centrum voor Turken, dat zal wel wat wezen. Al ligt die kaanstrote, bepoold niet centraal. Het was bloos maar een plenneken, zo heb ik gelezen. Maar de buurt kwam in actie, het

Turken verhuizen, dat moet ze manges loten en aantekeningsvieren bij heupen zat. Oh nee, we wil echt voor niet discrimineren, maar bekijken nou de zaken van een andere kant. Het bestemmingsplan ligt door dat

Jon van Kam met het NRS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

uit van boerengrond. Mijn dia brouwde een dialect en elke ooit verstond. Jorien Jorroet was dia, ik wist gewoon uit Aas. Maar zij verloor de strietje, wat Nederlands, Duits en Frans. Maar Raymond is puur dia, dat is meer wel te verstaan.

altijd hoog. Dan word ik toch CDA, maar is dat dialoog. Orrijndag is voor dia, te minnaast toen mij vraagt. Ik huiver maar even maar te kijken of dialectendag.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dankjewel.
1: Wat hast du nodig für meer rust in die kop?

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

En ik weet dat je wist hoe het gien is. En ik viel dat je liefst dat het dien is. Maar het is net om mij. Het is net om mij.

klas. Hoe heet je wat goed te pas? Sloot straks de kerkdeur, ben o zo bang.

Hoezo kan onze kerk niet wie dit bestaan? Is het vreemd dat wie een trunken met lang gaan? En als straks het kerkkoor niet meer zingt, dat het dan pas echt duur drinkt? Een kerkdorp zonder school en kroeg, daarvan heb ik meer dan genoeg.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Tegke, slaap nog een tegke verdan. Ze drieuwt voort de beest in een loopstal. En dan komt die moeder weer aan. Het melken is dan en die vaag heet hem mijn. Lauw hoppen,

slaap nog een tuchke verdan. Wie heut nu nog niet elektronisch, meer door geet het voort wat op aan. Dus dat koor die steed met luk pruttel erop, al jorden ongebroekt in een

die lijst rechtervoort rare dingen. Het growelt een menske mangs aan. De kraan stort vol met geschrief van neutron. Een mens vraagt zich af wie dat uit heeft gevonden.

verdampt. De wind ruischt zacht in de boom. Drums doe meer zolang als het nog kan. Van een andere wereld met wat minder gejacht.

vliegen, vliegen, Akko kriegen. En door Akko oosten had. Soms had ze mooi kan wijzen, buiten in het zachte gras, hij van het loopt te puffen, graag wat wollen liggen, suffen, zonder werk en zonder les.

alltid hejs åste hat. Jo, ik hoort me weer nog binnen, maar veel zou er niet bij winnen. Kijk, door loop ze langs de richels, langs de stenen, langs de tichels. Langs de raams en de gardinen, langs de fles met de melissinen. Op de tafel, in de kannen, in de wiem aan de hoelen van. En langs een zolder, langs de ribben, langs de stuulen en langs de kribben. Langs de spek en langs de schinken, in de melkkan om te drinken. En in de wie gevuld de keuze, liefst op kindjes arme neuzen. Kijk ze schilder aan de roeten, dingen roost als sommersproeten. Van de koestal op ons brood, alle vliegen moesten dood. Vliegen, vliegen, akko kriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, akko kriegen, maar dat kriegen geet niet glad. Vliegen vangers die het goed kleeft, door aan lot vol vliegen het leven. Kijk ze stippen op de tenen, kijk ze trekken met de benen. Nog proberen hem los te komen, nog wat snorren en wat brommen. Nog wat draaien en wat trillen en nog wat spattelen en rillen. Lange in de liem nog knooien, tussen de leven en de dooien. Ziet ze spelken, ziet ze rukken, ziet ze hurvelen en krukken. Nee, nou kijk ik moe niet langer naar de vieze vliegen vanger. Nee, die straf is toch te groot, slot een ense liever dood. Vliegen, vliegen, kokriegen, kokriegen, slok op plat. Vliegen, vliegen, kokriegen, alweer mis, zo vast als wat. Vangen in een vliegenglas, liekt zo vreed niet en zo kras. Zoek zich eerst aan zoeker zat en dan in het lekkere zeepenat. Monter zwemt ze eerst in het rond, maar ze vuilt jou nergens grond. Dat klabasten en dat bustelen, dat gekletter en dat bustelen. Gauw een ander onderdrukken, om de vlucht te doen gelukken. Op een schipbreuk lik het hoos, het vliegenglas is ook ternoost. Nee, dat mooie vliegenglas is ook tevreden en ook te kras. Vliegen, vliegen, akko kriegen, geef ik aan een spinnenkop.

Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

is vaak jachtig, steeds maar sneller, nooit meer halt. Hoe harder als wie loopt, hoe vaker als wie valt.

Chauffeurrover zit er door aan schap. Aalt op zijn vaste plekkie. Hij glimlacht. Een flauwe grap. En dreed maar weer een checkie. Mangs prutte zachtjes voor zich uit. Maar geen mensen heeft hij deur. De kastelein herkent geluid. En zet hem nog een borrel voor. En nu ze hem een mopperpot. Die geen grap te binnen wil schieten. Dan zeg hij altijd. Ik gewoon een pot. Om de jappel of te gieten.

Toen hij zich overgaf aan drank en alcohol het gemoed verkleuren, ging alle logica ook mank en Wolf aan geen hulp heuren. Zo is hij lijm, hij kan niet haas. Hij heeft gewoon geen kracht genoeg. Zie toekomst, heeft geen enkele glaas. Hij drinkt de angst en zelfbedrog.

Hij wil niet huren, hij wil niet voelen. Hij heeft niks meer te vertellen. Dat bij zijn graf niemand zal huwen. Kan hem ook niks meer schelen. Eén borrel nog, een laatste grap. De kastelein wil sluiten. De barkrukken god op het schap. En hij sloft traag naar buiten. Naar huis, naar nergens. Of naar meer. Het maakt voor hem geen bal meer uit. Gelukkig is er geen verkeer, want gisteren vuren nog lang uit.

Dat man rupt nog een lotgenoot. Maar hij kijkt niet op of hem. Want hij vlucht langzaam in de dood. En weet niet meer waarom.

0: misschien kennen jullie de Hoornse Plas. Dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt plat. Kloor. Ja.

0: gaat. Kofferspang, dat gejammer aan mijn kop van Julio Iglesias. Nee, geef Mimo P en Rinus en de Horense Plas.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend. Een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Met het concours zo te zuur, vooraan in de zaal. En al elk nummer maakt de zuur het meeste kabaal. En s'avonds na de prijsuitreiking gingen zuur op de shows. En werden zuur zelfs door de voorzitter geëerd. Het leek wel of Cecile en Seth zelf waren gepromoveerd.

is een jentig doefke, de wereld is een doeventil. Een doefke met een jentig doefke, vlucht om te leven waar hij wil. Het gaat om toekomst en om vrede, en het draait om blijdschap en geluk. Het gaat om recht en ook om reden, en zonder gaat de wereld stuk. Vrijheid laat ze ook nooit bedwingen, vrijheid is muziek en zang. En is de vreugde van het zingen, vrijheid staat voor levenslang. Het gaat om nemen en omgeven, en het draait om meer als vrije wil. Het gaat om liefde en om leven, zonder staat de wereld stil. Vrijheid is de last verlichten, van wel nooit meer droeven kan. En vrijheid kan nooit zonder plichten, vrijheid kan nooit zonder zin. Het gaat om naam, maar ook om woorden, en het draait om mensen, jong en oud. Het gaat om voor mekaar te zorgen, zonder wat de wereld koopt. Vrijheid is een jentig doefke, en de wereld is een doeventil. Een doefke met een jentig doefke, vlucht om te heen waar hij wil. Het gaat om toekomst en om vrede, het draait om blijdschap en geluk. Het gaat om recht en ook om reden, want zonder gaat de wereld.

0: eerste dag. Die oom weer spuigelt in mijn lach, gelukkig. En wees nog wel die eerste dag, de geur van lijf, de bloem en gras, gelukkig.
1: Wist je nog de eerste dag, leefde stronen op die wang, gelukkig.
0: Wees nog wel die eerste dag, die boom, haar takken, haar groene pracht, gelukkig.
1: En wist je nog dat eerste mulke, trillend van de nerven, gelukkig.
0: Ik weet nog oud de tweede dag, de dag dat toen ons milaags, gelukkig.
1: Doe flusteren ze in mijn oor, kom bij mij liggen, alles mag. Er gebeurde niks te vreugd,

0: Wie weint is onze laatste dag, die oom weer spiegelt pijnlijk zacht.
1: Du glitz stilke zoet mijn hang, die

broer was de dood en het was hond. Gestorven, het keer zie noot. Nou zie ik je jas, het doet hem zeer. Dan ben je er toch nog heel in meer. Die groene fiets, je oude pet. Door kooi weer aan, vertrouwde tred. Hey, nog wel haver, zeg je dan. Verrek, door moek.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Ach, kozichtig, nog eens even aanmigde je. Ach, kozichtig, kozichtig mij mijn leven lang. Het vies met de ouwe wiefkes op verdone stich. Maskels die dich vroegen, ik ken dich en kenste mich. Met stralende ogen om dien kop te verdrieën. Du strongst mij om mich heer.

voorzichtig, nog een zeven aan mij doe je. Voorzichtig, voorzichtig meer mijn leven lang. Op maandag, in de optocht,

Voorzichtig, nog eens even aan mij doe je. Voorzichtig, voorzichtig naar mijn leven lang. Het is pauw en schoonstig. En het vierde stand voorbij. Nog een klein uurtje springen. Met tegen mijn zie. Een paar zachte mulkes. Nog even zingen en dansen. Nog even samen gaat chansen. Dan is het uur stop.

jongenskool, bussels met mekaar. Fun wie mal een beuken en de beuken was wat raar. De foto's waren zo duidelijk, als duidelijk, duidelijk kon wien. Ik kon, als ik goed keek, de eierstukken zien.

dat is goed, Mion. Hol nou eens op de vrouw. Goed, Mion. Ik weet ook alles niet. Goed, Mion. Ga nou maar rustig slapen. Ik ga nou vlot. Het is de hoogste tijd.

Kom, liet je zon van mij, nu mast to go to bed. Beer bolo is verdien, die neeg is binnen zet. Nog even kroepen, ja, het liet ze lucht bloeden. Maar lekker koesel liet ze zon, een tut ontmoet.

voor mij, nu mas to gauw op bed. Beer, bolo is wat dien, die neegjes binnen zet.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

tracks, al het gekke werk. De Hestienbruggen verbrand.

wakker wel te rollen. Vannacht om 11 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.